0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: December Bremen, the Golden Seven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Golden Seven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied. Het schaduwachtig lied, Deep Purple.

Mijn nachtfeest, ja. Net als in mijn dromen, ja. Toe luister, zegt u toch eens ja. Toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja. Ik kan je niet vertellen, oh. Hoe ik van je hou, dat schat. Te woontje, zegt u toch eens ja. Toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja. Zeg, weet je nog die avond, oh. Bij het licht der sterren zag. Twee ogen, zo blauw. Ja, ik weet dat eenmaal toch, oh ja. Het wonder zal gebeuren, kom. Lief meisje, zegt u eindelijk ja. Toen zegt u ja, toen zegt u ja, toen zegt u ja. En eindelijk gingen ze dan trouwen. Het was een heel geweldig feest. Voor het stadhuis was er een drukte, als nog nimmer was geweest. Toen het bruidspaar van de trap kwam, stijf gearmd en heel tevreden.